family. Look, yeah.

make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger.

Ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind

0: mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, pet je af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buquet kon met haar praten.
3: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
2: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond 2:00. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francken.
4: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
2: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
2: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die GroenKamerlid Mattie van de Malen heeft opgevraagd.
3: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is. Maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
2: Bevoegd minister Van Bosuit laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En dat is ook nodig, want over 2 weken gaan er nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat ook nu het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
4: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
2: Het parket onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. We betalen mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie, net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en zo ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Noord-Korea heeft gisteren een nieuw raketsysteem uitgetest. De 8e test in meer dan 1,5 jaar tijd. Zuid-Korea merkte op dat een onbekend projectiel richting de zee ging. Het zou 80 kilometer ver zijn gevlogen. Noord-Korea bevestigde daarna dat het om een ballistische rakettest ging met een nieuw lanceersysteem. De Korea's zijn al jaren in oorlog met elkaar. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: Let's go.

casa. Señores, vaya a pedir.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

0: Sitting on the witness stand, the man with the book says, raise your hand. Repeat after me, I solemnly swear. The man looked down.
1: Dit is Urgent FM.
2: 1 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartner CD&V en Vooruit, die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
3: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we nog altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
2: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
4: Voor mij is dat niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste. Hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
2: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
5: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
2: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en een ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
6: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

Een goedemiddag. Het zijn buiten de Oebische temperaturen en ook in de stuur van Urgent is het best wel warm. Maar we gaan proberen het beste van te maken en vooral het leukste van te maken, want het is Limnes Belge en dat is dus het programma iedere woensdag op Urgent FM in samenwerking met de website Limnes Dash. En dat betekent dus gewoonweg 2 uur Belgische muziek. Zoals steeds beginnen we het programma met de instrumentale versie van Lieve Kleine Piranha van Horky. En ik heb een ongelooflijk goed bruggetje om mee te beginnen, want de nieuwe single van Froze heeft alles te maken met Horky en wel met hun grootste hit. Kun jij nog dromen?

Dat was dus geen cover, maar wel een fantastische herbewerking van die fameuze hit van Gorky, hè? Mia. Cola Disco heeft een nieuwe single uit. En geloof het of niet, het is deze keer in het Nederlands. Frakken zonder mouwen. En frakken zonder mouwen, dat zijn gewoon bodywarmers.

Roken zonder korst. Patatten zonder worst. Beeld zonder klank. Dispot zonder stank. Boog zonder pijl. Hipster zonder stijl. IJzer zonder roest. Roken zonder korst.

Ja, en zo eindigde de nieuwe single van Koala Disco, Wrakken Zonder Mouwen. Zoals ik gezegd heb, Wrakken Zonder Mouwen, dat is ja, het campisch equivalent voor bodywarmers. We gaan luisteren naar de nieuwe single van Fout, My Me Memory. En ik heb toch gezegd, de tweede dag van Gentse Feesten. Te zien in de Kinkestraat, samen met onder andere Maquillage, Fragment en Ohio Mark. Dus Fout.

Veld was dat de eerste band die speelt op de tweede dag van Hense Feesten in de Kinky Star, samen met Maquillage, Fragment en Ohio Mark. Brent van Este heeft een paar weken geleden zijn derde deel van zijn trilogie uitgebracht, Collection of Goodbyes heet die, en daaruit komt de single Freedom to Disappear.

Agent Vanessa was dat, een nieuwe film. En het feit dat iedereen het recht heeft om te verdwijnen. Je vult dat zelf maar in op welke manier je dat moet interpreteren. Ik heb het verleden week al gezegd, ik zal het nog eens herhalen, wat mij betreft de beste band van dit moment, afkomstig uit Brussel, Richard, en een titel die onmogelijk is om uit te spreken, maar ik ga een poging doen, Paraphernalia. Het is misschien nog juist ook.

Familia van Richard uit Brussel. We gaan naar Hent. Batchmaster, dat is een band die bestaat uit leden van onder andere de Mindrace. En die treden binnen een paar dagen op in Zal Goed Leven samen met Wijf en Modder. Het is de single Target Practice.

Dat was de nieuwe single van Target Practice. En ik herhaal het, binnenkort een zal goed leven samen met wijf en modder. Ik heb verleden week de première gedraaid. Ik ga het eigenlijk nog een keer draaien, want de single komt officieel pas vrijdag uit. Maar in ieder geval, het is een nieuwe single van Dark Beach. Oh my god. Yeah!

In My Heart was het een nieuwe single van Ila. Vorige week hadden we hier te gast Hanna van den Bussen van Sugar Bunny. En terwijl ik hier gewoonweg in deze saaie studio van Ugent FM mij bevind, is Sugar Bunny op dit moment aan het toeren in Japan. Jawel, in Japan. Don't know how.

vergeet nooit, zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter en verlang me. Zoen me als een lege whiskyfles. Wees gerust. Ik ben te dronken om te vallen.

als een rauw bloedend rode loper naar de nectar. Vergeet me.

wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

St. Martin was het, de debuutsingle van Black Planet, te zien tijdens de feesten in het Dambert. Wat pulserende beats uit Brussel, Lenny Ark en Burn.

Dat was Nanny Ark uit Brussel en Bern. We gaan naar, ik denk, Drongen of Vondelhem, tussen 1 van de 2. Leslie Baker en Al Pacino.

We luisteren naar Leslie Baker en dat was zijn laatste single Al Pacino. En dat gaat natuurlijk over het Scarface-personage. Na de zomer heeft Velvet Jesus een nieuwe plaat uit. En daar is een single aan verbonden, The Endless Border. En gaat over de nutteloosheid van de grenzen. Let trouwens ook eens op de videoclip. Zeer interessant, want de vader van Anton is de bezieler van Velvet Jesus, was een antiquaire. En wat Anton allemaal gevonden heeft op een zolderkamer, heeft hij allemaal verwerkt in één mooie videoclip. The Endless Border.

0: Dat was dus de single van Velvet Jesus, The Endless Border. We maken er gewoonte van om iedere week een gast uit te nodigen. Vorige week had ik Hanna van Sugar Bunny. Die zit ondertussen in Japan. Maar nu in het mooie Gent staat voor mij Rick Bontink, de bezieler van Lightspeed. Welkom, Rick.
1: Hoi, hoi, dankjewel.
0: De allereerste vraag, het is een beetje een vraag die zeer logisch is, maar voor de mensen die Lightspeed niet zouden kennen, go ahead, omschrijf je muziek eens.
1: Ik ga proberen omschrijven zonder zoveel termen te gebruiken die het publiek graag gebruikt. Dat zou dan Oasis zijn, of zo, nu heb ik het toch gezegd. ik denk dat wij... Ik noem het als indie rock met losse veters en blauwe plekken, staat er in onze persbio. En dat is wel een mooie omschrijving, denk ik. Het is indie rock, het is wel heel UK-inspired, maar met wel een Vlaams hoekje aan of zo. De gitaar is dan altijd wel centraal. Dat vind ik al belangrijk bij Lightspeed. Ik
0: ben blij dat hij het woord Oasis gezegd heeft, dan moet ik het niet meer zeggen. Maar om eventjes bij de broertjes Helker te blijven, misschien komt die vergelijking omdat Lightspeed in mijn gevoel enerzijds popmuziek maakt, maar ook een soort van mix maakt met hedendaagse Britpop, maar toch ook een knipoog naar de jaren 60. Klopt dat?
1: Ja, wat ik zo cool vind, wat ik bijvoorbeeld wel bij Oasis heel sterk vind, is alleen Noel weet wel echt hoe dat hij een goede chorus moet schrijven. En dat vind ik wel iets heel belangrijk, wat ik wel, zeker bij Lightspeed, veel incorporeer. Ik wil gewoon songs die heel hard daveren, op een festivalweide of whatever. Ik wil gewoon een sterke hoek die mensen kunnen meebrullen als ze zin hebben. En ik denk dat dat wel iets is wat Lightspeed songs typeert. Die sterke hoeks of zo, of toch de herkenbaarheid erin. En ja, daar heb ik inderdaad wel een beetje afgekeken van zo heel die Britpop scene of zo. Ja.
0: Waarom niet? Hè? Het verhaal is een paar jaar geleden begonnen met een eerste plaat. Hoe kijk je daarop terug, op die carrière van de eerste plaat?
1: Er is heel veel veranderd, denk ik. Het was, ik denk, eind januari 2023 dat onze eerste single, If We Could Learn to Fly, dat we die gereleased hebben. Dat was vooral heel veel onwetendheid toen. Ik had nog nooit een ander project gehad, dus Lightspeed is mijn eerste band, mijn eerste muzikale project. Ik had ook nog nooit in een studio gezeten. Dus ik denk dat ik zeker... nu nog steeds, maar toen vooral nog heel veel op zoek was naar wat voor sound wil ik maken of zo. Wat voor songs wil ik schrijven. En ik denk dat dat heel hoorbaar is in de evolutie van Lightspeed over de laatste 3 jaar. Als je dus onze debuutsingle, If We Could Learn to Fly, vergelijkt met wat we nu recent aan het maken zijn, dat wel echt best een groot contrast is in sound, als in... De eerste tracks waren redelijk commercieel, eerder indie pop, zou ik zeggen. Tegenover nu gaan we wel, zetten we dat rockkantje wel veel meer in de verf. Ja.
0: Misschien gaan we een keer overlaten aan de luister. Om een keer, kijk, we gaan beginnen met die single If You Could Learn to Fly. En we gaan eindigen met de laatste single. En ja, het is aan de luister om dezelfde evolutie te bepalen.
1: Heerlijk.
0: If You Could Learn to Fly, Lightspeed.

0: If we could learn to fly lightspeed. Voor mij nog altijd Rick. Ik zeg altijd Rick Lightspeed, maar Lightspeed is een band. Hè. Wie zit er allemaal in hun band?
1: Wel, Fieke Sutte op de bas, Jens Verbrake op de leadgitaar en Henri Vervaeke achter de drums. Ik snap je wel wat je zegt. Ik denk dat bij Lightspeed zo gewoon heel sterk aanwezig is, dat ik de song schrijf.
0: Mm-hmm.
1: En dat dan misschien automatisch sneller gelinkt wordt aan het project rond Rick of zo, in plaats van de band Lightspeed. Maar iedereen is daar heel, heel oké mee. Ik denk dat onvermijdelijk is in sommige gevallen.
0: Dat was een beetje mijn volgende vraag. Is dat een autoritair regime in de zin van dat jij de songs schrijft en dat de anderen dat niet mogen
1: doen? Het is zelfs dictoriaal. Nee, absoluut niet. Ik denk gewoon dat... we zijn daar allemaal heel, heel open in dat... de rest... Ze zijn gewoon niet echt songwriters of zo. Dat is niet echt iets wat hun heel hard interesseert. Dus die dynamiek was daar van in het begin al heel sterk duidelijk dat ik degene ging blijven die de songs ging schrijven. En ook wel gewoon de algemene richting van Lightspeed een beetje ging bepalen. Ik geloof daar wel... Ik zag zo'n video over het laatst waarin dat besproken werd van... er was zo een mening van iemand die zei van ja, dat band zo... iedereen mag zeker zijn mening hebben, maar dat er wel zo iemand moet zijn die wel zo zegt van oké, nu gaan we het zo doen of zo. En dat dan noodzakelijk is voor een succesverhaal te worden of zo. En ik geloof daar wel in. Als iedereen zo heel hard zijn eigen dingetje wil doen, dan raak je vaak... Ja. Niet echt ergens of zo.
0: Geen anarchie in de UK.
1: Nee,
0: wat wel opvallend is aan die mensen die bij Lightspeed spelen, dat zijn mensen met een zeer grote, gevarieerde muzikale achtergrond. Ik denk voor Trafieke die ook
1: absoluut,
0: bij speelt.
1: Absoluut. Ja,
0: hoe heb je die mensen verder rondom jou gekregen?
1: Fieke is wel echt inderdaad... de meest gevarieerde persoon, denk ik, in de band. Jens, de gitarist, is mijn achterneef, dus die ken ik vanuit Sint-Niklaas, vanuit Waasland. Fieke ken ik echt gewoon inderdaad via de muziek scene. En zij studeerde toen nog op EXL, 3 jaar geleden. Wat dan voor mij heel snel een plek was waar ik op zoek ging gaan naar muzikanten. En Fieke speelde toen nog niet bij Bloed. Dat project met haar broers bestond nog niet. En ja, ze zag dat heel hard zitten. En inderdaad, ik denk dat dat ook wel hetgeen is wat haar zo'n sterke asset maakt. Want ik zeg dat ik de song schrijf en dat is de bare basics schrijf ik. Maar ik bedoel, Fieke schrijft wel zeker haar eigen partijen. En dat maakt het vaak heel interessant dat iemand met zo'n wijde muziek, een wijd muziekpalet als zij dan... haar baslijnen op die Lightspeed nummers gaat zetten. Dat maakt voor soms heel interessante geluiden of zo. Ja.
0: We spreken altijd over Lightspeed, de Gentse band, maar eigenlijk is de oorsprong toch in Sint-Niklaas.
1: Ja, het is grappig, want het is zoiets dat... ik merk dat sinds dit jaar een beetje aan het keren is, maar inderdaad, nu worden we heel veel als Gentse band vernoemd, wat ik zeker... Het is ergens ook wel zo. Ik woon al sinds enkele jaren hier in Gent. Het is gewoon grappig, want inderdaad, we profileren ons altijd heel hard als... We zijn van het Waasland en we zijn daar ook heel trots op. Zeker Sint-Niklaas steunt ons heel hard in alles wat we doen. En dat is iets wat we nooit gaan loslaten. Maar ik denk dat het een beetje onvermijdelijk is met dat ik hier in Gent ben gaan wonen. En dat ik hier ook wel heel veel buiten kom naar shows van vrienden of zo. Dat Lightspeed meer en meer ook gelinkt wordt aan de Gentse scene. Wat ik super cool vind, uiteraard.
0: In het begin van jullie carrière stonden jullie met de eerste plaat trouwens in de Tempel van het Waasland, de Casino.
1: Ja.
0: En jullie hebben ook ongetwijfeld de Guesthouse gespeeld.
1: Absoluut.
0: Daar gaan we nu ook spelen. Hoe gaat dat nummer?
1: De Guesthouse is de titeltrack van onze debuut-EP, die ook de Guesthouse heet. Ik denk dat dat... Toen ik dat schreef, dat een beetje ging over... Ja, voor nog altijd, maar ik die een beetje op zoek was naar mijn weg in de muzieksector of zo. Zoals ik die juist ook al zei, Slidespeed is mijn eerste project. Dus het is voor mij ook soms nog veel zoeken over hoe werken deze dingen juist en vooral hoe ga ik daarmee om. En ik denk dat de guesthouse, dat ik daar een beetje geprobeerd heb om die ervaring van de weg zoeken in die sector, die daar een beetje een getuigenis over is of zo, denk ik.
0: Dat was denk ik voor dan nog één keer naar een golden oldie van Lightspeed gaan luisteren.
1: Let's go.
2: Mijn

0: was dan de guesthouse van Lightspeed, een van de oudjes. We gaan over naar het heden.
1: Het heden is hier.
0: Het was januari zeker, of eind januari.
1: Jawel.
0: En dan was de big news. Ja. Eén van de negen van de nieuwe belichtingen.
1: Amai, het dus, voelt al veel langer geleden eigenlijk.
0: We gaan er niet te lang over blijven zagen, maar ik ben toch wel benieuwd, hoe is dat gekomen? Hoe zit je daar in de radar geraakt?
1: Ik heb geen idee. Het voelt... Allee, spoiler, we hebben niet gewonnen, zoals veel mensen waarschijnlijk al weten. Maar ik wou gewoon altijd al heel hard daar eens bij zitten. Ik weet niet waarom. Allee, ik weet ook dat er gewoon 9 songs gekozen worden. Mm-hmm. Het is geen live wedstrijd, ja. Dus het is nog altijd een beetje over wat stuur je in en hoe kijkt de jury daarnaar. Mm-hmm. Maar ja, dat was gewoon iets wat ik al heel lang wou proberen. En we hebben dat ook 2 keer ervoor al geprobeerd, toevallig met If We Can Learn To Fly, mm-hmm. en vervolgens met de guesthouse die net gespeeld is, mm-hmm. gespeeld zijn. En ja, we waren nooit geselecteerd. En ik dacht van, ah, fuck. En dan mm-hmm. All Fine For Me, mm-hmm. hadden we dan opgenomen in september vorig jaar. En ik had wel zoiets van, oké, dit is wel niet Lightspeed hoe dat het voordien was of zo. Mm-hmm. En dat voelde voor mij heel juist, die sound die we daar toen gecreëerd hebben. Mm-hmm. En dat voelde voor mij heel hard als, ja, deze richting wil ik uitgaan in de toekomst. Mm-hmm. En opnieuw wel met bepaalde Lightspeed elementen die nog altijd heel centraal stonden, zoals wel een mm-hmm. chorus die zeker wel blijft hangen, vond ik. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, misschien is het gewoon nu de moment om nog 1 keer, dat mm-hmm. ik mezelf al... Je zegt altijd van, ik ga me nog 1 keer inschrijven, maar uiteindelijk blijf je dat toch doen. Maar ik dacht van, we gaan ons nog 1 keer inschrijven met deze nieuwe song, die is nog niet mm-hmm. uitgebracht, wat vaak ook wel helpt of zo, mm-hmm. als een radiozender daarmee in primeur kan gaan. En dan, ja, ik geloof eind december of zo, kregen we het telefoontje van Proficiat, jullie zijn een van de 9 finalisten. En ik vond dat, ja, ik had dat nooit mm-hmm. gedacht. Ik had het gehoopt, maar nooit gedacht dat dat ging gebeuren. Dus ik was heel extatisch om die telefoon met dat nieuws te krijgen. Ja.
0: Maar toch, het heeft sowieso de band op kaart gezet.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is niet ontkennen, hè?
1: Nee, we hebben daar echt, allee, los van dat we niet gewonnen zijn. We hebben ook gewoon een enorm fijne periode gehad toen. Dat was heel fijn om, mm-hmm. om zoveel promo te maken, zoveel shows te spelen vooral. En inderdaad, ja, het is even... Mm-hmm. De band wordt heel hard in de spotlight gezet. Ja, en dat was gewoon een heel fijne periode voor ons. Dat heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht, denk ik.
0: Kan ik een vieze vraag stellen? Mm. Stubb Rudolf wordt beschouwd als een radiozender die eigenlijk bitter weinig doet voor de alternatieve scene.
1: Mm.
0: Maar de alternatieve scene beweert altijd dat je het niet kunt maken zonder Stubb Rudolf. Klopt dat?
1: Goh, dat is een heel geladen vraag. Ik denk dat het een beetje genuanceerder ligt als in... Ik geloof wel dat je in bepaalde genres het heel hard kan maken zonder media-aandacht, of zonder mm-hmm. airplay, zal ik zeggen. Mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan bands zoals Ronker, die hebben dat echt niet nodig, omdat dat zo een mm-hmm. sterke, sterke liveband is, ja, in een genre. Dat die reputatie wordt puur gedragen op, mm-hmm. op een heel sterke live aanwezigheid. Mm-hmm. Ik denk wel dat in wat dat wij maken met Lightspeed, mm-hmm. de iets, ja, ik mag het wel commerciëler noemen,
0: mm-hmm.
1: iets commerciëlere, toegankelijkere indie rock, mm-hmm. denk ik dat net wel nodig is mm-hmm. om airplay te krijgen. Mm-hmm. Want in mijn genre, ik kan niet zeggen dat, ik ben super dankbaar dat mensen naar onze shows komen en ik vind dat is super wijs, maar dat is toch nog iets anders dan zo de metal underground scene, waar dat mensen heel loyaal, specifiek voor hun band, mm-hmm. overal naartoe gaan. Mm-hmm. En zo die band groot maken. Mm-hmm. In mijn genre heb ik het gevoel dat je dat veel minder hebt. Mm-hmm. Dat mensen komen wel graag naar shows, maar dat is niet mm-hmm. zo furieus loyaal als in andere underground genres. Dus mm-hmm. ik denk dat dat, in wat wij maken, dat dat... Ja. Inderdaad wel belangrijk is dat jouw muziek gehoord wordt mm-hmm. Via zo'n commerciële mm-hmm. kanalen.
0: Ja. Akkoord dat je geen media-aandacht nodig hebt om mm-hmm. het te maken, maar het misschien wel sterke mannen achter u nodig. Mm-hmm. Ja, Ronker heeft een Steven van Toepart.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jullie hebben volgens mij de niet onbelangrijke steun van Simon Lamont bijvoorbeeld.
1: En Flore Kuipers, mm-hmm. absoluut. Mm-hmm. Ja, hardmanagement inderdaad. Simon, en vooral Floren doet eigenlijk alles voor Lightspeed. Mm-hmm. Ja, daar ben ik heel dankbaar om. Ook vooral omdat zij beslist hebben om te springen. Allee, Floren vooral ook beslist heeft om toch te springen voor Lightspeed in een periode waar er nog niet heel veel aan het rollen was. Mm-hmm. Wat een net soundtrack gewonnen in Oost-Vlaanderen, vorige editie. Wat wel heel mooi was. Mm-hmm. En ja, maar het is niet dat wij al... Wij kregen nog niks van radio airplay of... Mm-hmm. Ja, de nieuwe lichting helemaal nog niet. Mm-hmm. Dat was nog 2 jaar in de toekomst. Dus daar ben ik wel... Allee, oprecht nog altijd heel dankbaar voor dat zij die keuze gemaakt hebben om met zo'n mooi rooster, waar wij denk ik by far een van de kleinste artiesten zijn, dat ze het wel nog altijd die motivatie en dedication hebben om van Lightspeed iets te maken. We zijn nog altijd een groeiende band. We hebben zeker nog veel dingen te bewijzen. Maar dat vind ik wel heel aangenaam dat we dat kunnen doen met zo'n team rond ons die ons wel echt vanaf stap 1 wil begeleiden.
0: Je hebt het zelf al aangegeven, dus een keer bij de nieuwe lichting kwamen ook nieuwe nummers.
1: Mm.
0: All Fine For Me was de eerste.
1: Mm-hmm.
0: Dat klinkt bijna als Lightspeed 2.0. Het is niet te vergelijken met gewoon.
1: Nee, ja, exact. Ja. Dat is wat ik eerder ook zei, dat was wel heel hard de bedoeling. Het grappige is dat credit where credit is due. Hannes Kuivers van Ramkot heeft de productie gedaan van All Fine For Me, maar ook van onze laatste single Once. Dat was de eerste keer dat we met Hannes samenwerkte als producer. En die heeft wel echt heel hard dat Lightspeed 2.0 thema heel hard in die songs gestoken. De originele versie van All Fine For Me was veel lakser en... Allee, lakser, dat bedoel ik niet, was veel meer straightforward. Het begin nu met die drone, zo dat onheilspellende, dat is puur Hannes zijn invloed. En anders had de song er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Maar ja, ik denk dat wel werken met Hannes heeft mij vooral heel veel geholpen in inderdaad die nieuwe richting herkennen en ook wel die keuzes durven maken om dat nieuw hoofdstuk in te leren.
0: Ik kan het niet laten, ik hoop dat je mij niet vermoordt, maar All Fine For Me, het komt bijna de perfecte Oasis song zijn.
1: Wel, ja, je mag je zeker zeggen.
0: Wie weet luisteren ze mee naar UHNTFM, All Fine For Me.

0: All Fine For Me, en voor mij is nog altijd Rick, de frontman van Lightspeed, de band die je net hoorde. We hebben veel over het verleden gepraat. Hè?
1: Mm-hmm.
0: De toekomst is ook belangrijk. Hè?
1: De toekomst is minstens even belangrijk.
0: Dat is belangrijker. We hebben ondertussen nu al twee singles, nieuwe singles van Lightspeed 2.0, om het zo te zeggen, gehoord. Komt er iets aan als een LP of een EP? Of kunt u daar iets over zeggen?
1: Wel, ja, uiteraard komt er wel iets aan. Ik weet niet hoe... Het is niet in de nabije toekomst, als in het gaat niet voor dit jaar zijn. Mm-hmm. Maar inderdaad is er wel zeker een algemene consensus nu met All Fine For Me en Once. Mm-hmm. We hebben nog nummers opgenomen die alleen klaar liggen. Die zijn geschreven en die demo's zijn gemaakt. We gaan wel een plaat doen, uiteraard. Mm. Dat is de next big thing. De volgende grote release dat mensen mogen verwachten zal geen EP zijn, maar zal wel een plaat zijn.
0: Mm-hmm. Die nummers bestaan al, neem ik. Hè. Zowel Once als All Fine For Me zijn perfecte popsongs.
1: Mm-hmm.
0: Die andere nummers die geschreven, ligt aan dezelfde lijn.
1: Nu, ze zijn zeker nog niet allemaal geschreven. Ja, ik schrijf gewoon continu een beetje met Lightspeed, dus ik heb inderdaad al een paar nummers waarvan ik zeg, die kunnen zeker op die plaat komen. Ik zou zeggen, waar ik nu van denk, die zijn wel de moeite, dat die inderdaad wel een beetje in dezelfde trend liggen. En andere ook wel veel experimenteler of zo. Er is één specifieke song die we nu al live spelen, Untitled heet die. Dat is een nummer van 7 minuten, dat is kei nieuw voor Lightspeed. Al onze songs die dwengelen rond de 3:30. En voor ons een song van 7 minuten, mijn instrumentale outro van 3 minuten, dat is voor ons heel vernieuwend. Dus het zijn wel zo die dingen die zeker ook op de plaat zullen staan, als het zover is.
0: Mm-hmm. Binnenkort zijn het Gentse feesten.
1: Mm-hmm.
0: Geen Gentse feesten zonder Lightspeed. Hè? Verleden...
1: Nee.
0: Ja, stond je op Sint-Baafs.
1: Ja, wauw. Dat was ongelooflijk. Sint-Baafs. Het was een mega coole show. Was heel
0: Ik
1: cool.
0: heb trouwens gehoord dat ze dit jaar geen rockdag gaan doen op Sint-Baafs.
1: Dus... Het voelde ook een beetje als een unicum. Heb ik horen zeggen vorig jaar ook, dat Sint-Baafs normaal niet de plek is voor de rockbands te zetten. Wel veel coverbands. Dus ja, ik vond dat wat een groot podium. En ik heb me ook laten vertellen dat een van de weinige podia is tijdens de Gentse feesten waar de decibellimiet niet zo ontzettend streng is. Mm-hmm. En dat was blijkbaar vorig jaar tijdens onze show en Ramkot die na ons speelde wel heel merkbaar, vond ik zelf ook. Dat daar wel echt wat volume achter zat, dat je bijvoorbeeld, jammer genoeg, op Trefpunt bijvoorbeeld wel wat mist of zo.
0: Absoluut. Ja. Maar dat is een schuld van andere mensen.
1: Ja.
0: Maar je speelt wel ergens anders in tijdens de week dit jaar.
1: We spelen in de Ringo. Uh-huh. Ik geloof dat de zondag is, de eerste zondag. Ringo is mijn stamcafé. Uh-huh. Wat Jonas en de rest daar aan het doen zijn, ook voor de scene gewoon, vind ik iets dat ontzettend ondersteund moet worden. Heel mooie line-ups altijd. Mm-hmm. We hebben nog maar 1 keer in Ringo gespeeld zelfs. Dat was tijdens een nieuwe lichting, dat we een half uurtje een promoshow gespeeld hebben. Mm-hmm. Maar dus tijdens de Gentse feesten, ja, we hadden dit jaar niet echt plannen om op iets anders te mikken. En dan dacht ik van, ja, laten we gewoon 1 laatste show in Gent, want het gaat onze laatste show in het Gentse zijn voor een lange tijd, omdat we dan bezig willen zijn met opnames en het schrijfproces van onze plaat. Mm-hmm. Dus laten we dat een soort van homecoming doen in de Ringo tijdens de Gentse feesten.
0: Shout-out naar Jonas en Michiel.
1: Absoluut,
0: en,
1: absoluut.
0: Trouwens, morgen te zien de Britse band Echo News.
1: Jawel.
0: Samen met de Gentse postpunk band Fragment.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook nog een nieuws, hoe is dat? De nieuwe single is Once. Mm-hmm. Die is pas uit.
1: Ja.
0: En mensen kunnen daar iets mee doen. Hè?
1: Ja. Iedereen kan hem in de afrekening stemmen, graag, van Studio Brussel. Het grappige is dat als je naar de afrekening surft, dat Once staat nog niet in de suggesties die de zender jou durft op te leggen. Mm-hmm. Omdat het is pas donderdag voor de eerste keer op een airplay gegaan. Maar dus je kan dat wel zelf toevoegen als je... Zoek naar Lightspeed en komt er niet gevonden. En dan moet je daarop tikken. En dan kan je gewoon lekker zelf Once en Lightspeed in de afrekening stemmen.
0: Hij moest nu een deal maken. Iedereen die jou in de afrekening stemt en die komt tijdens Gentse feesten een screenshot doen, krijgt hij dan een pint in de ring?
1: Ik durf daar niks over te zeggen nu. Ik ga het eens met misschien naar Jonas dat wel ziet zitten om een vatje te geven dan.
0: Oké, anyway. Dus Frans, bedankt voor je komst, Rick.
1: Dankjewel.

Once van Lightspeed. En u kan dat afrekening instemmen. En wie weet krijgt u een gratis pint in de Ringo tijdens de Gentse feesten. Ook tijdens de Gentse feesten, alle dagen, is dus in de Kinky Star 4 bands te zien. Er is onder andere ook een dag bij dat er alleen maar Wauwse bands aan bod komen. En ze hebben gewoonweg dit jaar een van de beste Wauwse bands van het moment uitgenodigd. Het Luik, Empty Head en Vincent.

Dat was Vincent, de nieuwe single van Empty Head, afkomstig van hun LP Freak Show. En die is geproduceerd door Damien van der Hasselt van Millionaire. Ik heb het al een paar keer gespeeld in het programma. De band noemt The Potatoes. Ik weet ook niet waar ze een naam vandaan halen. En waarschijnlijk niemand behalve de band zelf. Het is wel een fantastische lo-fi garage rockband. En meestal zijn we van hun hardere nummers gewoon. Maar de nieuwe single is Pop the Bottle. Een zeer ingetogen nummer. En het gaat over iemand die hun trouw was en overleden is. Pop the Bottle.

Rock de Bottom was dat. En het was een nummer over een overleden vriend. We gaan luisteren naar de nieuwe single van Gianarelli, die noemt Back.

0: sounds like a very good deal.
1: Ik moet altijd mijn best Italiaans bovenhalen als ik deze artiest aankondig. Giannarelli. En u hoort dus de nieuwe single Back. Ik weet niet of ze in Italië veel spaghetti eten. In ieder geval is dit Shetty Legs en de nieuwe single Precious Moments. En die is trouwens volgende week woensdag te zien in Café de Loge via Alumnus-Online.

Precious Moments was dat, de nieuwe single van Shetty Legs. Zoals gezegd, volgende week woensdag te zien in Café de Loge. Ik heb het er net over gehad met Rick van Lightspeed. Morgen is er in de Ringroe, in de Musicbar in Klein-Turkije, een zeer speciaal optreden. De Britse Echo News. En die worden gesupport door de Hense Fragment. Dit is van Fragment Warzone. En op de achtergrond hoort u gewoon de legende Luc van Akker mee brullen. Benieuwd of die morgen ook naar de ring komt.

Fragment was dat morgen te zien in de Ringo's Music Bar met Echo News. We blijven in Gent. Carnoir, dat is de band rond Frits Standaard. En Sam Klaas, twee mensen die je misschien wel kent uit de line-up van Red Zebra. Dit is de nieuwste single 4.

Voilà, dat was de nieuwe single van Kern Noir, de band die gevormd wordt door Frits en Sam. Het programma zit erop en ik ga er gebruik van maken om natuurlijk de mensen te bedanken die vandaag dit programma hebben mogelijk gemaakt. In de eerste plaats de mensen van Urgent FM. In de tweede plaats mijn gasten van deze dag, Erik Bontink van Lightspeed. Als goede gewoonte ga ik hier met deze aflevering afsluiten met de concertkalender op te noemen van optredens waarbij Lumnus Dash is betrokken. Het zijn een heleboel. Zet u schrap, neem pen en papier of kijk gewoon naar de website. Vanavond om 8 uur is er in Naar Bed, dat is aan Sint-Pietersplein, een optreden van die van David en Iloa. Morgen kunt u ons zien in Vonk met Tattoo Brain. Dat is een nieuwe band rond een van de leden van Bad Eyes. Diezelfde dag, donderdag, kunt u terecht in de Ringo Music Bar voor Fragment in het voorprogramma van Echo News. Vrijdag kan u in Drongen in de Dageraad terecht. Dan is het een optreden van Pink on Red. De 30ste mei zijn we terug in Vonk, want dan hebben we een optreden van niemand minder dan Rina Riot. De zondag hebben we 2 optredens, alle 2 in de namiddag. In Drongen alweer de Dageraad Steven H. En in Vonk wordt dat Ketters. Daarna hebben we dus, zoals gezegd, de 3 juni Shetty Legs in Café de Loge. En terwijl we toch bezig zijn, de vrijdag hebben we Tim en Pretty Much Average in de Kinky Star. Ik zeg het altijd, ik heb altijd zeer veel informatie te geven in dit programma. Geen nood als je niet kan volgen of gewoon niet gehoord hebt. Alles staat terug op de website www.lumnus-be. En als je een van die bands bent die denkt van ik wil ook op de radio komen, ik wil ook gedraaid worden, ik wil ook een optreden, ik wil in de picture komen, ik weet niet wat je allemaal wilt, uw 15 minutes of fame of wat het ook mag zijn, aarzel niet en neem gewoon weg contact op met ons via de website. Bied u aan, bied uw muziek aan en wie weet hebt u uw 15 minutes of fame. Geniet van het goede weer en ik zou zeggen tot volgende week. Dag.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.
2: Stardust Illuminator. Met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

The Stardust Illuminator met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. The Stardust Illuminator.

next.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit, die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
3: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
2: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martien Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martien Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
4: Voor mij is dat niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste. Hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
2: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
5: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
2: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat meldde Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en een ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Stardust Illuminator. Met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

başladı.

Welkom bij Urgent FM. We luisteren naar Stardust Illuminator, een programma van Pieter-Jan de Koen. Hij neemt je mee in een sprookje van realiteit. Beats als hartslag. Verschillende culturen ontmoeten elkaar hier. Hier en nu.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM. Regio Week met Mirjam FM.

Welcome to the Jazz Club. Rest in peace, Sonny Rollins. Vandaag gestorven. Of gisteren. Afhankelijk van welke tijdzone u zich momenteel bevindt.

En momenteel hoort u het nummer Blue Room. Een van mijn persoonlijke favorietjes. Sunny. Blue Sunny.

Jawel, en deze week zijn we er terug. Hier bij Mirjam FM. Ik ben uit de hoogte. En met mij vergezeld is de heer Bonifacio. Welkom, Bonifacio. Hoe gaat het? Smooth.

Deze week normaal gezien thema. Er is niet echt een thema gepland, maar kijk, op de valreep heb ik toch nog iets gevonden om... om te doen. Het thema is Good Plus. Zo dadelijk meer over het thema Good Plus. Maar we gaan verder met The Modern Sound of Nicola Conte.

0: Ik heb een voorgevoel dat er ook een paar fair gaan bijzitten. Of in Miriam FM termen. Onderlijers.
1: Maar goed, de luisteraar is misschien niet volledig mee. Good Plus, wat wil dat zeggen? Hij als vinyl freak, laat ik eruit aan de luisteraar. Wat moeten we ons voorstellen bij Good Plus?
0: Kijk, ik ben er zelf niet zo heel vertrouwd mee, want ik zelf koop bijna enkel Very Good Plus. Ik zou zeggen Good Plus, dat er op de vinylplaat toch wel enkele zeer hoorbare krassen zullen zijn. En dat is een soort van quotering die gebruikt wordt op verschillende online platenverhandelwinkels, platforms. Zoals bijvoorbeeld Discogs. Of de Facebookpagina Belgian Vinyl Collectors. Waar iedereen altijd lief is voor elkaar.
1: Maar dus het probleem is een beetje, in normale mensentaal, de eerste keer dat je op Discord zet, Good Plus, zo pijzen, Good Plus, niet slecht. Maar kijk, wat blijkt, niets is minder waar, Good Plus is eigenlijk rete slecht. Maar, ik ga me terug laten vangen en toch, ik weet niet, het is mentaal iets. Good Plus. Ik heb me enkele Good Plus platen besteld en we zullen zien hoe Good Plus dat ze zijn.
0: Ik geloof dat je bij Good Plus door de krassen en de krakelingen heen de muziek moet kunnen horen. Als het enkel krakeling is, dan is het goed.
1: Dus momenteel hoort u een kopie in mint condition. Zometeen gaan we over naar eentje in Good Plus, denk ik. Ga ik in mijn aankoopbon erbij nemen.

0: En we zitten ondertussen ook aan een knasperend, knipperend vuurtje. Deze plaat komt ook op verschillende snelheden.
1: De naald is letterlijk over een glooiend landschap aan het rijden.

0: Ja, dames en heren, en daarom geeft u dus geen 15 euro uit aan Good Plus.
1: Sommige mensen zijn dat charmant. Momenteel, bekijkt ook zeker de sleeve, Boniface. De sleeve is ook, is ook de moeite waard. Het is dus een original, 1969. 70. Insanity's horse adorned the sky. Dus laat ons zeker weten wat hij er zelf van vindt. Vinden te veel crackly, te weinig crackly? Is het good plus of is het good minus? Laat ons dus weten via Instagram. Miriam FM 9000 Jojo.

Dat is een klein beetje duiding. Ik had dat vorig plaatje. Ik wou per se. Ik had een klein beetje te veel gedronken. En ik wou dat vorig plaatje per se original. Het bleek de onderdeur te zijn van een mintkopie. Dus heb ik me eigenlijk gewoon een vriend kopen gekocht van 15 euro, een Good Plus. En toen ben ik een beetje gebleven in de Good Plus zone. Waardoor dat ik uiteindelijk ook onderdeur kwijt was aan alleen maar Good Plus platen. Dus ja. Maar volgens mij gaan we nu verder met een mint condition plaatje. Je luistert naar Miriam FM.

Nog een beetje duiding. Normaal gezien gingen we het thema Beatles versus Rolling Stones doen. Maar kijk, Kuryakin is er niet. Dus bij deze enkele Beatle plaatjes. En ook deze is een good plus. €11,94. Het is een badje.

0: Boniface, wat vind je hiervan? Uw eerlijke review van deze Good Plus.
1: In vergelijking met de vorige is de gaat hij al naar de richting van de Very Good. In vergelijking, hè?

Oké, okay, maar nog eentje. Condition good. Good. Straks laat de Beatles, maar goed. Let's do it.

Oké, en we gaan verder met hetzelfde label. BMB Audio.cd.

En omdat we nu toch al 3 weken aan een stuk tickets aan het weggeven zijn, doen we gewoon verder. Is er iets te doen misschien? Dus blijf wat hangen tot straks. Dan geven wij tickets weg voor de... We geven tickets weg voor de release party van Curses. Curses heeft een nieuwe compilatie gemaakt. Komt uit op Eskimo Recordings volgende week. En volgende week is er dan ook onmiddellijk in de Amigo in Gent een release party waar de Curses ook komt draaien. En daarvoor kunnen gratis tickets voor binnen. Straks meer daarover.

De good gaan we overslaan. We gaan maar van eerste keer naar very good. Momenteel luistert u wel nog naar een Mint Condition.

0: Trouwens, dit weekend was er een big moment voor onze Miram FM family. Het optreden waarvan sprake 2 jaar lang al een stuk. Waarvan... Dat de naam me nu even... Marcos Valle, dat is hem. Marcos Valle is nog van het weekend op Jazz Middelheim. En nu een... grote review, lange review van Boniface. Zeg ik je, wat vond ervan?
1: Ja, dank u. Gewoon, het was de max. Ik was bang dat hij enkel zijn nieuw album ging brengen. Maar het was gewoon één grote hitjes show van Marcos Valle. Dus alle klassiekers zijn gepasseerd. Ik kan die klassiekers niet uitspreken. Dat is allemaal Braziliaans. Allee, Portugees. Maar het was heel goed en daarna heb ik het dubbel en dik gevierd. Bye.
0: Bedankt Boniface. En ook bedankt Kuriakin voor de boeking van Marcos Valle. Zonder Kuriakin geen Marcos Valle op Jazz Middelheim. En we gaan verder met een very good van €1,60, dames en heren, Jermaine Jackson.

0: Wel nog even ter verduidelijking. Very good of good plus heeft wel niks te maken met de kwaliteit van de muziek zelf.
1: Ik vind dat een goed nummer, ik weet niet waarom. Is toch goed?
0: Nee, ik vind het ook goed, maar ik wil gewoon de verwarring uit de weg werken.

0: En werd er gedanst op Marcos Valley? Werd er gedanst? Dansen?
1: Er werd zeker gedanst. In grote getalen. Ondanks het warme weer. Ik zelfs ook. Weliswaar na drie Omers.

En ja, ondertussen naderen we ook bijna het einde van het radioseizoen. Nog een maandje en het radioseizoen zit er alweer op. Maar nog een maand. Er is nog een maand en het radioseizoen zit erop. Maar kijk, we hebben een kleine grote aankondiging te doen de komende week. Dus je moet zeker blijven luisteren.

0: Voilà, dat is hier eentje van op de compilatie van Curses. Die compilatie komt volgende week uit op Eskimo Recordings. Om dat te vieren wordt er een feestje gegeven met Curses die zelf ook draait in de Amigo in Gent. Wilt je daarbij zijn, dan kan dat. Wij mogen 2 tickets verloten. En daarvoor moet je de volgende prijskampvraag beantwoorden. Het is een hele makkelijke. Dus het is first come, first served. Dus om een ticket te winnen voor de release party waar Curses gaat draaien in Amigo, de volgende vraag die u mag beantwoorden in een bericht naar onze Instagram pagina MiriamFM9000 of op UrgentFM de mail of de gram of whatever. We zien het wel binnenkomen. Maar dus de vraag luidt voor de release party van Curses volgende week. Very simple. Wat is de echte naam van Curses? Het is weliswaar 1 man. Het zijn meerdere Curses, maar de man erachter is maar 1 man. Wat is zijn echte naam?
1: Kurt. Kurt Curses.
0: Close.

legt aan mij, of doet dat liedje, dat doet aan mij aan iets denken. Of is dat een nummer? Mocht er iemand ook die een track herkennen, laat het mij weten.

0: Dus nog eenmaal rap voor wie tickets wilt winnen voor de release party waar Curses komt draaien in de Amigo. Wat is de echte naam van Curses? Laat het ons weten op Instagram op MiriamFM9000 of via de kanalen van Urgent FM.
1: Misschien best via de kanaal van Urgent FM, gezien niemand nog onze Instagram checkt, of wel? Ilya Kuryakin, zei hij ons een... Oké.

0: En we gaan verder met eentje van Alex de Vors. Nu maandag een live setje gespeeld op zijn show op Kiosk Radio. Die staat ondertussen online, dus give it a listen. Mirjam FM, baby.
1: De zon is de tijd zoals altijd korter dan de koffie. Bij gebrek aan schaduw knoopt een man verhalen over de Atalanta

Ondertussen hoorde volgens mij, joh. Die rinder waren kralingskrings op bezen. Zou je dat geven, Bonifast? Very good. Very good plus.

0: En ondertussen gearriveerd 40 Fingers Cartel.
1: Joe!
0: Met Mr. Red Soul. Komt de ijsbreker of... ijsbreker is geveld. Oei, ai, ai, ai, het is juist een keelontsteking, nietwaar? Een keelontsteking. Zeer bizar bij dit weer. Klinkt als een smoesje. Maar goed, DJ Red Soul Lester. Solo? Solo. Arabische tracks. Kijk eens aan. Speciaal voor het offerfeest, nietwaar?
1: Recent bedacht om nu Arabische tracks mee te nemen. Bij gebrek aan open pita zaken. Zullen ze waarschijnlijk allemaal aan het luisteren zijn naar 40 Fingers om een Arabisch feestje te bouwen, denk ik.
0: Voilà, dus stay tuned voor 40 Fingers Cartel. En er nu nog 5 minuutjes verder. Wij waren Miriam FM.

0: Holy Fingers Cartel.
1: Jawel, jawel, jawel.
2: Oh, een beetje luider. 40 Fingers Cartel, deze keer met Redsoul 87 of Matthias achter de deks. Daarnet in allerijl nog gezocht naar een verse doeroom. En dat was een moeilijke zoektocht, want heel wat Pita-zaken waren gesloten. En het ligt er uiteraard aan dat het vandaag offerfeest is. En in dat thema smijt ik jullie heel wat oriental plaatjes naar jullie oren. Ja, voor iedereen die luistert thuis, die al dan niet het offerfeest viert, have fun van deze 2 uur 40 Fingers Cartel, volop Oriental Tracks. Een kleine disclaimer, ik spreek zelf geen Arabisch of allerhande andere talen, dus geen idee wat ze zeggen, behalve dit Franse nummer van Johan Papa Constantino Gemere. De volgende nummers bouwen geleidelijk op tot misschien wat stevigere Arab tracks die je ook kan terugvinden in een betere Shaman Disco set of een Redsoul 87 Electro Breaks set. We beginnen helaas heel rustig, of niet helaas. We moeten er wat aan wennen. Het is nog warm buiten hier, rustig. In de studio kunnen we beginnen met enkele tracks met 90 bpm en we gaan richting de 140, 150 en daar gaan we.
0: Fingers Cartel.

Jawel, jawel, 40 Fingers Cartel. Je hoort het al aan de Oriental Tracks. Het is een thema-editie. Dat komt omdat ik net beseft heb dat het offerfeest is. Ik had het misschien vanochtend ook al gehoord in het nieuws. En ik merkte het ook aan heel wat kebabzaken die gesloten waren. Maar het is me gelukt. Ik heb aan mijn eten geraakt. Ik ben geïnspireerd geraakt ook. En deze avond gaan we dus all about Oriental Tracks. Ik neem zowel mijn Matthias alter ego als Red Soul 87 alter ego naar boven. Om jullie de beste breaks, maar evengoed de beste zonnige Arabische Oriental Tracks tot bij jullie te brengen. En als ik het goed uitspreek, dan denk ik Eid al-Adha Mubarak, een prettig offerfeest voor alle luisteraars die zich daartoe aangesproken voelen. En al de rest ook, geniet van het prachtige weer van het zonnetje. En wat past daar beter bij dan enkele Oriental Tracks? Hier op 40 Fingers Cartel.

Nog steeds 40 Fingers Cartel met Matthias of Red Soul 87 achter de deks. En speciaal voor het offerfeest vandaag een Oriëntaalse selectie. Zullen we zeggen Eid Al-Adha Mubarak voor de mensen die thuis het offerfeest vieren. Voor de mensen die dit niet doen, geniet gewoon keihard van deze muziek. De zon past er perfect bij. De tropical, Arabical. Oriental vibes geven u gewoon geschiftzalige grooves voor deze dag. Hier binnen in de studio is het gelukkig iets frisser dan je normaal zou verwachten. Meestal is het hier een grote oven. En dat ligt misschien ook wel een stuk aan mijn coole fresh selectie. Dit is Fatima met Doos Doos in een cooler edit. Een remix, een edit van Sibu en Joel Nagil. Straks gaan we nog wat verder, misschien wat steviger, misschien ook terug wat zachter. Nemen we gas terug of gaan we gewoon volop? Dat zien we gewoon straks. We zijn nog steeds bij 40 Fingers Cartel. En prettig offerfeest. 40 Fingers Cartel.

0: 40 Fingers Cartel.
1: 40 Fingers Cartel viert het offerfeest. Deze track, ja, net als alle andere vorige tracks, baden in een Oriëntaalse groove. En dat is nu net iets wat perfect past bij dit weer en ook bij het offerfeest uiteraard. Deze track is speciaal geschreven of gemaakt door mijn persoonlijke held Yuk Sik. En het zat in het kader van een release waarvan alle proceeds, alle winsten gingen naar de toenmalige ontploffing in Beirut. Dit keer, nee, niet door Israëlische forces, maar helaas door een accident in een gigantische silo, waardoor het land alweer de zoveelste opdoffer moest verwerken. En helaas gaat het er nu niet al te goed aan toe. Maar bij deze de steun voor Beirut. Beirut, maar met boet. It never dies.
2: Beirut. Mabit moet.

40 Fingers Cartel. Forty Fingers Cartel.

money first.

40 Fingers Cartel. 40 Fingers Cartel. 40 Fingers Cartel.

Moya was dat van de Southern Death Cult, featuring vocalist Ian Asbury, later dan ook Death Cult en om uiteindelijk helemaal op het einde gewoon de Cult te worden. Openingstrek was dat voor deze nieuwe Helter Skelter op woensdagavond. Dankjewel voor die Fingers Cartel. Jullie hadden weer een mooie set hier op Urgent FM. Wij zijn er alleszins tot 10 uur. De volgende is er eentje van Rory Gallagher en Philby.

Tot op de laatste noot. Philby was een single die verscheen voor Rory Gallagher in 1979. Tegelijkertijd dus met zijn achtste studioplaat. Je kon het daarop terugvinden. Die plaat kreeg de titel Top Priority. We gaan over naar het iets wat recenter werk. Het is 1988 om precies te zijn. Deze Soul Asylum en Take It to the Roots.

Voilà, daar zaten we dan, eind jaren 80, met een nummer uit het debuutalbum van Jones Very. U kreeg het liedje Ash and Dust te horen. Daarvoor ook nog Soil Asylum met Take It to the Root uit 88. Ongeveer 5 jaar voor ze hun wereldhit scoorden met de Runaway Train.

kwam uit het album Another Music in a Different Kitchen, dat voor de Buzzcocks verscheen in 1978. Het was het nummer You Tear Me Up, zo moet het gezegd worden, inderdaad. We blijven nog even in dat jaartal plakken met La Peste en Better of That.

Absoluut elkaar waard. Eerst kreeg u een A-zijde te horen uit 78 van La Peste en Better Off Dead. Gevolgd er dan, netjes waarom niet, een B-zijde uit 79, The Nervous Eaters en Just Head. Over naar deze van Face en Burn It Faster.

Een paar weken geleden nog te gast in de 4AD Dick Smuiden. Face uit Canada met Burn It Faster. Over naar deze kunst met Yum Yum Yum.

We gingen naar Melbourne in Australië voor de band Cants. Zij brachten in 2013 hun tweede album Aloha uit en daaruit pikten wij deze Yum Yum Yum. Over nu naar 1985, debuutplaat voor de Mentors, daaruit Golden Showers.

Golden Showers, dat was de eerste die we draaiden van Mentors uit 85, ongeveer ook nog min de jaren 80, kregen we dan Peter and the Test Tube Babies met Never Made It. We hebben nog een geweldige 20 minuten, helder skelter. Ik zie dat het rommelkot al een klein stukje aanwezig is. Straks een geweldige show tot middernacht. Wij gaan alles eens over nu naar deze band, opgericht door Jello Biafra, als een beetje een nevenproject van zijn Dead Kennedys natuurlijk. Dit is Lard and War Pimp Renaissance.

Bijzonder herkenbaar dus die stem van Jello Biafra, maar ook met mannen van Ministry. Dit project Lard kregen van ons met Wah Pimp Renaissance. Over naar deze hier van Ars.

wrapped in mysterious melody.

0: She's gonna hang him.
1: Ja, dat was wel heel kort, deze Bazoven en Forget It uit de plaat To a Frown uit 93. Daarvoor nog het wat recenter werk met Ars en First World Fever. We hebben er nog enkele voor jullie. Deze alleszins van Viking Crown, een unorthodox Steps of Ritual.

Voilà, u kreeg er twee van ons. Eerst Viking Crown met Unorthodox Steps of Ritual. Misschien herkent u wel de stem van Phil Anselmo van Pantera bij die band. Gevolgd door wat u net te horen kreeg, Obituary and Dead Silence. Wat onze voorlaatste was voor deze week. Jongens van de Drommelkot staan klaar. Ze zijn hier voor jullie tot middernacht. Volgende week alles in zijn nieuwe Helter Skelter. En afsluiten, dat doen we uiteraard in stijl. Deze keer gaan we naar Zweden. Ook een band die een plaat uitbracht in 1992, zoals die net, die Obituary. Dit is Unleashed and Shadows in the Deep. Tot volgende week.

Het is 9:03. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot met de Walkings. Begonnen we Live is Live, waarschijnlijk moeten ze van de platenfirma een hit scoren. Vandaag in het programma een interview met de band Sulfite, dat is ook een Belgische band. En dit is Chakra uit Zwitserland, Just Live Loud.

Tot zover onze portie Power Metal. Domino was dat met de nieuwe single en die heette Doctor Doctor. En dit is Ambient Down. Het nieuwe album heet Temptations of the Gate. Dit is Unchained.

Ze komen van de andere kant van de taalgrens. En ze hebben beloofd van binnenkort eens tot in Gent af te zakken. Had het over de Belgische band Drakkar. Het nummer heette 6-6 en Rock'n'Roll komt uit het album Invasion. En dit is Nox Sinister met Tell Me Father.

0: De groep Miar was dat met As A Line, komt uit het nieuwe album Bleak Mountains. En het is nu hoog tijd voor het interview dat we hadden met de Belgische band Sulfeet. Het eerste nummer dat we gaan draaien van die bende is Feeding the Machine.
1: Hoi, Phil van Sulfeet. U luistert naar Rommelkot.

0: Sulfate is voor mij een nieuwe band, maar ik heb gezien dat de eerste EP al van 2018 is. Kan je een beetje de geschiedenis van de band samenvatten?
1: Wacht, ik ga dat proberen van kort samen te vatten. Ik ben Sulfate gestart in de jaren 80. En dat was een SOD, Stormtroopers of Death, tribute band. Dan heb ik dat heel lang in de ijskast gestopt. En dan op mijn 50ste verjaardag, dat was in 2015, heb ik dat terug onder het stof gehaald en mijn eigen nummers met speed metal. Mm-hmm. En in 2018, die een EP is van die versie, Sulfate versie. Mm-hmm. Dat is degene die jij ontdekt hebt.
0: Ja.
1: En dat is mijn heel andere bezetting dan nu. Dus dat was speed metal met een dame die zong. Mm-hmm. En dan is corona gekomen. We hebben liggen spartelen en ploeteren. En dan uiteindelijk hebben we gezegd, we stoppen ermee, want dat houdt toch in de steek. En dan in 2023 terug opnieuw begonnen. Helemaal opnieuw, ander genre. Onder ons gedrieën, bassist, drumster en ikzelf zang en gitaar.
0: Okay. Je zijn met z'n drieën, maar?
2: Nee. Een jaar later de zanger erbij gekomen. Ja, maar we hebben eerst een jaartje nog met drie geweest. En dan vlak voor de studio-opnames van ons album is er nog een zanger bijgekomen. En sindsdien zijn we met vier eigenlijk.
0: Oké. Dan had ik het toch goed gezien op de videoclips.
1: Ja.
0: Ja, want die zijn er ook al. Hè? Je hebt voor The Night een echte videoclip opgenomen.
2: Ja, klopt.
0: Mm-hmm. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Ja, dat was gewoon met vier naar een locatie zoeken. Zijn we naar het bos gegaan en dan een vriendin dat dan stapvoets met haar camera naar achter wandelde. Mm-hmm.
0: Wat een spier in je beheer.
1: Ja.
2: En dan was dat toch iets meer beweging op dan dat we hadden gehoopt. Dus hebben we nog heel veel geëditen. En bij Flip thuis nog in jouw studio-achtig iets. Wat beelden opgenomen met een greenscreen om er wat tussen te flansen, zodat het hobbelige van het bos niet zo hard opviel eigenlijk.
1: Ja, het was try and error.
2: Low budget.
1: Ja,
2: okay. No budget.
0: Oké. Het is wat voor genre omschrijven jullie, want volgens jullie bio zit er nogal wat stoner ook in. Heb ik een soort gevoel dat het toch wel tamelijk wat steviger is dan de meeste stoner ook? Of ben ik dat verkeerd?
2: Ja. Nee, dat klopt. Dus het eerste album waren eigenlijk nog alle nummers die al geschreven waren. Mm-hmm. En dat was inderdaad meer zo wat doomstoner invloed. Dat was eigenlijk traag en laag, was zo wat het concept. En dan met de nieuwere nummers, met de nieuwe zanger, die heeft van meer zo wat de hardcore punk invloeden. En dat proberen we er nu ook zo wat meer in te brengen, dat we een beetje zo wat iedereen zijn genre er wat in kunnen verwerken. Maar daardoor kan het inderdaad wel zijn dat de nieuwe nummers wel wat steviger zijn als de oude.

0: hoe zijn je bij Geo Records terechtgekomen?
1: Oh, dat is een goede vraag. Via Catharsis van de Lars. Lars. Ik ben zijn familienaam even kwijt. Die zijn ook bij Gio. Ja, Catharsis, ja. Juist. Ja.
0: Ja, die band. Ja.
1: Dus via die weg. Ik zag dat zij erbij waren. En ik dacht, ik ga eens vragen hoe dat samenwerking is. En die was er heel content van. En voilà. En de rest is geschiedenis.
0: Ja, en daarmee zitten jullie ook hier. Ja. Zijn wij nu aan het interviewen ook, dankzij dat. En de nieuwe single, is dat voor jullie... ik bedoel, jullie hebben al een aantal singles uit. Is het de bedoeling dat dan binnenkort een album komt? Of hoe zit het?
2: Ja.
0: Ja, en?
2: Ja, dat is een beetje een ongelukkig verhaal eigenlijk. Het was inderdaad de bedoeling van gewoon een volledig nieuw album op te nemen met terug 10 nummers. Maar met dat we daar juist aan waren begonnen, waren juist 2 nummers opgenomen. Hebben we een beetje gezondheidsproblemen gehad bij de bassist die er nu even tussenuit is gevallen. Mm-hmm. Dus heel het concept van het album zijn we nog een beetje aan het kijken hoe dat we dat best gaan aanpakken. Omdat het nog een beetje onduidelijk is wanneer onze bassist terug kan invallen. Dus ja, ja.
0: Dan was mijn volgende vraag een beetje ambetant, want ik ging vragen hoe zit het met optredens? Maar als die uitgevallen is, zal het een beetje kalm zijn.
2: Nee, niet per se. Ja, jij antwoord. Dus we hebben eerst liggen zoeken naar een vervanger, maar dat bleek toch niet zo simpel te zijn. Dus we hebben dan de beslissing gemaakt om live met een kliktrek te spelen en dan de bas op voorhand opgenomen. Ja. Dus het is wel een beetje anders en natuurlijk spelen we liever met een live bassist ook. Mm-hmm. Maar we zijn wel aan het blijven optreden. We hebben er nu ongeveer een optreden of 2 per maand. Ze proberen wel zo wat actief te blijven, dat we niet vergeten worden. Maar voorlopig is het dan met z'n 3 op podium en met kliktrek.
0: Dat is dan ook de show die te zien is op YouTube. Opgenomen in de hel, denk ik, dat die opgenomen is.
2: Klopt. Dat was de eerste keer dat we met z'n 3 hebben opgetreden.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, er zit wel een generatieverschil in, hè? Tussen de verschillende muzikanten. Hoe is dat? Hoe loopt dat?
2: Goed.
1: Moet dat een lang verhaal zijn of een kort verhaal? Yes. Wel, ik was op zoek... Lucas en ik, wij hadden het idee... Ja, de 2 oude mannen, wij hadden het idee om trage muziek te maken, maar toch melodieus. En we hadden zoiets van, ja, waar gaan wij zo'n drummer vinden? Want het is allemaal energiek en snel en traag en dat. En wat is het allemaal? En, ik zei tegen Lucas, ik ga gewoon een annonce plaatsen en we zullen het wel zien. Mm-hmm. En ik denk zelfs niet dat ik zo ver ben geraakt.
2: Nee, ik had jarenlang niet gedrumd en ik wou er zo wat terug inkomen. Dus ik had op een of andere muzikantengroep op Facebook een oproep gedaan voor terug in een bandje te drummen. Maar aangezien dat ik al jaren niet meer achter een drumstel had gezeten, wou ik inderdaad ook niet met dubbele bas en speed en trash en wat is het allemaal spelen. Ik wou rustig beginnen. En dan stuurde Flip mijn bericht van, wij spelen heel een trage, rustige muziek. En ik dacht, dat is ideaal om mee te starten. Ja, en zo is het eigenlijk gekomen. En ook dat leeftijdsverschil, die 2 mannen zijn eigenlijk heel jong van geest. We pesten met kinderen ook constant. Dus hun pesten mij meestal.
1: Nou, daar zijn wij dan niet bij.
2: Maar dat klikt eigenlijk wel. En dat merk je ook wel met de muziek en de optredens, van dat je dat met kinderen wel aanvult. En gelijk ook in onze merchandise hebben we bijvoorbeeld, dat is een cassette, maar dat is eigenlijk een USB-stick in een cassette verwerkt. Eigenlijk zo een beetje voor dat oud en dat jong zo te mixen eigenlijk.
0: Er zijn nu 2 singles uit. Hoe zit het dan verder? Je zei, er zal een album aankomen. Al enig idee wanneer? Of wordt dat te moeilijk?
2: Er zijn sowieso wel al 2 andere nummers ook opgenomen. Mm-hmm. En op de planning gaan er waarschijnlijk nog wel, dus wat was het, minstens 6, maximum 10, dat gaan we zien qua haalbaarheid nummers op. Dus ofwel gaat het een korter album worden ofwel een langere, dan moeten we nog zien waar dat er gaat. Maar ik dacht dat qua studio dat we aan het mikken waren op december voor terug in de studio te gaan. Dus album uitbrengen zou ik denken.
1: 2007.
2: Ja, in het voorjaar 2027. Het kan wel zijn dat we tegen dan nog wel een singeltje van het album gaan uitbrengen. Tussentijd. Ja.
0: Maar tegenwoordig moet dat, hè? Je moet de verschillende singles uit.
2: Ja, het is dat. Dus dat wel, maar...
1: Normaal, we zijn nu... Wat zijn we nu? Juni. Ja. Mei, juni, augustus. Normaal gezien eind augustus, september brengen

Indecent Behavior was dat met Land of Eagerness. Daarvoor hadden we nog het interview met de Belgische band Sulfite. Drie nummers draaiden we van Sulfite, Feeding the Machine. Daarna hadden we Unite en we eindigden het interview met Full of Shit. En dit is de nieuwe single van Green Lung, Evil in This House.

Drowned Dagger was dat, me and my friends. En dat was een gloednieuwe single, net zoals de volgende singles. Dit is bijvoorbeeld Of Virtue. What is it like to be happy?

Tell Me I'm Not Alone, zo heette het. Dat was de Duitse band Black Doet het met een nieuwe single. We blijven in Duitsland hangen, zei het dan wel met iets helemaal, maar iets helemaal anders. En het is een van de favoriete banden van bende, tenminste een van de favoriete bands van mijn madame. Dit is Xandria. Nieuwe single heet Shannon's Home, komt uit het album Eclipse.

Ondanks wat u mag vermoeden bij dit gejodel, nee, deze band komt niet uit Oostenrijk, maar wel degelijk uit Zweden. Tungsten was dat met de nieuwe single Joker. Een heel andere kant van Europa, op dit komt uit Oekraïne. Dit is Ginger met Tantrum.

0: Livewerk was dat, maar dat had u wel begrepen.
1: Dank u, sir.
0: Dat was de Duitse band Varg met Ewige Wacht. En dit is gloednieuw. Dit is de nieuwe single van Dewey Burger, Seen in the Unseen.

De groep Alt was dat met Snowblind en ondertussen zijn we toegekomen aan de laatste twee nummers voor deze aflevering van het Rommelkot. We hebben voor u nog mee Distant met The Red Torcher en daarna Burying Angels met Cathedral of Chaos. Dat is trouwens het titelnummer van dat album van Burying Angels. Deze aflevering zit erop. Wij zijn er volgende week weer. Hopen natuurlijk van u hetzelfde.